0: E quei cau è stau al cor viril beselge segnes, s'indivis della Maria Bergamin de Semeden, e la salidau sia famiglia. Iei ventina avon les dodis, al telefon vai ossa al Daniel Alic, ca at lau musica te lau tocan la canzun con gronza esti. Benvegni Daniel Alic.
1: Niente, ie vengi, ie. Io l'esco tu la... Ciao. Io l'esco tu la, io primo genitor, che parto bien, a sua intrasparenza. De manier dat het loont, je. Hij daar staat in de balaura, ik zap ik ben koud, ik ze leert te ben pushpij, hij weet schon, maar je.
0: Nee,
1: hij daar neemt een gaf af voor mij, loop voor die vlot, voor die mooie jou. Ik zat raak je niet in het jou, feit je tot.
0: Je leert vast die ons en die faal bapel mama, leert, niet vind je ze samen.
1: Non si, non si fa in semen.
0: Flott. O se fosse schon flott, se vigne spiccaul, ne vi?
1: Yeah, baba mette in struffels, mumma mette in chia, a controllare sto io.
0: Al Daniel fa la controlla, grandius. Daniel, a ti ha sempre terciao vide la fiasta federale de musica e di avvises in top della musica de domat col stambur, ne vi?
1: Jawohl, yeah.
0: Ad els ein marschaisti vules maras in rtr.ch vesins ko els marschen. Ko els ma anfana konkurrenza de marsch, kun lurbiales uniformes. Luther Linus, al marsch Mollens, so direktion de Jan Stecher. Ciao Daniel.
1: Grazie al Fede.
0: Biala domenica si andiasch.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Grazie.